Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. Vele mensen worden niet erg vrolijk van het dagelijkse gewone nieuws. Want alles is zo bizar, zo negatief, zo erg, zo... punt, punt, punt. Mensen zeggen dat ze niet meer naar het journaal kijken, geen kranten meer lezen en de nieuwsbulletins op de radio ontwijken. Gelukkig is er meer constructief nieuws te melden dan je op het eerste gezicht zou denken. En dat ga ik doen met dit programma. En de hele korte, positieve artikeltjes komen van The Optimist Daily website. Het zijn allemaal leuke, interessante artikeltjes en de muziekjes die ik vandaag ga spelen zijn moderne Nederlandse liedjes. En die staan allemaal in de top 100 van 2022. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: Dat was Raccoon met Het is te laat.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: Eindelijk verboden. Rif beschadigende zonnebrandcrème. Een artikel van Lisette Weberzieren. Vorig jaar ondertekende de gouverneur van de Amerikaanse staat Hawaii een wet die zonnebrandcrèmes met chemicaliën die de koraalriffen schaden verbiedt. Daarmee wist hij internationaal de aandacht te trekken. Diverse andere toeristische bestemmingen overwegen eenzelfde soort wetgeving. Bonaire verbood bijvoorbeeld ook alle chemische zonnebrandlotions en er zijn inmiddels lobby's voor een dergelijk verbod in de Amerikaanse staten Californië, Colorado, Florida en de Maagdeneilanden. Maar er is meer. De anti-chemische zonnebrandbeweging begint momentum te krijgen onder reizigers. Daarmee komt er eindelijk ook een beetje meer energie voor een ondergewaardeerde industrie. Die van de natuurlijke, alternatieve zonnebrandwerende crèmes en methodes. Er is steeds meer vraag naar, zeker nu de chemische opties verboden worden. Hotels springen hier zelfs handig op in door op de kamers van hun gasten alvast een proefverpakking te leggen van de RIF-veilige lotions. Die zijn dan natuurlijk ook te koop in het winkeltje ernaast. Milieuveilige en RIF-veilige zonnebrandcrème wordt eindelijk gemeengoed. Fabrikanten melden een groei van 50% per jaar. Nova Covington is eigenaar van een organisch huidverzorgingsmerk, Goddess Garden. Zij werd op dezelfde dag dat het verbod werd aangekondigd, benaderd door een grote drogisterijketen. De vraag was of zij RIF-veilige zonnebrand kon aanbieden via hen. Inmiddels verkoopt ze hun RIF-veilige zonnebrand op meer dan 25.000 locaties door de gehele VS. Het is inmiddels zelfs hun belangrijkste marketingpunt. Op de website, in advertenties en op de verpakking staat heel duidelijk aangegeven dat dit de zonnebrand is die je moet hebben als je RIF-veilig wilt zijn. In Nederland valt de beschikbaarheid nog tegen. Grote drogisterijketens kennen de zoekterm niet eens op hun website. Wie in Nederland graag milieuverantwoord de zon ingaat, moet zich wenden tot natuurwinkels en kleinere webshops. Dat is jammer, want de formules van de RIF-veilige merken worden steeds beter. Vroeger waren het vette, plakkerige crèmes die een vervelende witte laag achterlieten. Maar de nieuwere soorten zijn onzichtbaar en worden net zo goed door de huid geabsorbeerd als traditionele merken. Maar de grote merken zoals Johnson & Johnson blijven deze wetgeving bestrijden. Zij voeren aan dat het risico op huidkanker toeneemt als mensen minder zonnebrand zouden gebruiken. Bovendien wordt vaak ontkend dat de ingrediënten in zonnebrandcrèmes schade toebrengen aan het RIF. Maar het onderzoek is door diverse instanties herhaald en heeft steeds dezelfde conclusie. Benzofenonen zijn schadelijk. Zolang er milieuvriendelijke alternatieven zijn, die bovendien net zo betaalbaar en beschikbaar zijn als hun schadelijke wederhelften, is er geen enkele reden om te denken dat de chemische varianten nog langer bestaansrecht hebben.

En dat was Nielsen met een liedje voor het leven. En ik ga verder met een liedje van Fleming. En dat heet Amsterdam.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Groene stroom voordeliger dan benzine? Een artikel uit The Optimist. Analisten van de Franse bank BNP Paribas hebben onderzocht hoeveel bruikbare energie je per Amerikaans dollar uit olie haalt voor een benzineauto. De energie per dollar werd daarvoor vergeleken met duurzame bronnen. De uitkomst van de analyse is een duidelijke boodschap aan het adres van de oliemaatschappijen. De productie van benzine om een auto een kilometer te laten rijden kost 7 keer meer dan groene stroom volgens de analisten. De olieprijs is op dit moment boven de $55 per vat. Om de concurrentie met groene stroom aan te kunnen, mag een vat niet meer dan $10 per vat kosten. De verwachting is dat de prijs van olie op korte termijn niet gaat dalen. Mark Lewis, hoofdonderzoek naar duurzaamheid bij BNP Paribas, vertelt dat het rapport aantoont dat zonne- en windenergie meer bruikbare energie per dollar opleveren dan olie. Hoewel olie op dit moment wereldwijd nog aan 33% van de energievraag voldoet, verwacht Lewis dat dit minder wordt. De verwachting is namelijk dat de benzineprijs blijft toenemen, mede doordat overheden de stijgende prijs voor CO2-uitstoot in de benzineprijs verwerken om de klimaatdoelen te halen. Daartegenover staat dat de prijzen van groene stroom juist lager worden door toename van de productie. Dus groene stroom is dan een aantrekkelijker alternatief.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren, en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Kunstbeen pakt wereldproblemen aan. Dr. Kandan, wetenschapper aan de Montfort Universiteit in Leicester, heeft een bijzonder kunstbeen ontworpen. Hij vervaardigde het been uit gerecyclede plastieke waterflessen. Hierdoor is het kunstbeen spotgoedkoop en draagt het bij aan de oplossing van het plastiekprobleem. Dr. Kandan's onderwerp is mogelijk een revolutionaire oplossing voor het grote tekort aan protheses in arme landen. De productiekosten van het kunstbeen zijn 10 pond, terwijl een normaal kunstbeen zo'n 5000 pond kost. Kandan is van mening dat zijn uitvinding het gat kan dichten tussen goed werkende, dure protheses en goedkope kunstbenen, waarbij aan de kwaliteit niks ontbreekt. Het upcyclen van het plastic en het aanbieden van betaalbare, goede protheses zijn twee wereldwijde problemen die moeten worden aangepakt, vertelt hij in een interview met de universiteit. Voor zijn ontwerp werkte Dr. Kandan samen met de grootste organisatie voor het revalideren van mensen met een beperking en een aantal experts uit India en Engeland. Het kunstbeen van gerecycled plastic is getest op 2 patiënten in India. Een van de patiënten heeft een been dat boven de knie is geamputeerd, bij de andere is zijn been onder de knie geamputeerd. Beide patiënten waren zeer onder de indruk van de prothese en prezen het lichte gewicht en het gemak om mee te lopen. Naar schatting missen wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen een ledemaat door amputatie. Diabetes en verkeersongelukken zijn 2 van de grootste oorzaken en eisen elk jaar meer slachtoffers. De prothese van Dr. Kandan heeft de potentie om miljoenen mensen een betaalbare oplossing te bieden, waarbij grote hoeveelheden plastic afval plotseling een nuttig doel krijgt. Om dit te bereiken wil hij een vervolgonderzoek op grotere schaal doen, met mensen uit diverse landen. Zo kan het onderwerp worden aangepast aan de wensen van verschillende patiënten.

En van Dick Hout, die zong Stil in mei. En ga verder met een liedje van Suzanne en Freek. Dromen in kleur.

0: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
1: De vulkaan herstelt mogelijk het Groot Barrièrerif. Overal ter wereld verbleken koraalriffen door het opdoren het opwarmende zeewater. Hoewel verbleekt koraal zich kan herstellen, zijn de herstelperiodes de afgelopen jaren steeds langer geworden. Door grootschalige verbleking kunnen koralen zich niet snel genoeg herstellen. En ook het grootste koraalrif ter wereld, hier bij ons in Australië, de Great Barrier Reef, heeft met continue verbleking te maken. Maar er drijft ook hoop aan de horizon. Een gigantisch vlot van vulkanische puin, steen, met nieuw zeeleven beweegt zich richting Australië via de Koraalzee. Het vlot van puimsteen is even groot als het Amerikaanse eiland Manhattan en waarschijnlijk afkomstig van een onderwatervulkaan in Tonga, de eilandengroep in Polynesië. Het steen is licht en poreus, waardoor het een ideale huisvesting vormt voor koraal en andere micro-organismen. Larven en allerlei andere zeedieren verschuilen zich in het puimsteen, zodat ze veilig verder kunnen groeien, terwijl het gesteente met de stroming meevoert richting Queensland. Volgens wetenschappers zou dit kunnen zorgen voor het herstel van de Great Barrier Reef. In 2012 werd na een soortgelijke vulkaanuitbarsting onder water een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar het effect hiervan. De onderwateruitbarsting zorgde voor een enorme toename van zeeleven. Hoeveel impact het vulkaanse gesteente van Tonga gaat hebben op de Australische Rif is nog te wachten. Volgens Lisa Becking, docent tropische marine biologie aan de Wageningen Universiteit, zijn koraallarven kieskeurig wat betreft hun leefomgeving en is het daarom niet zeker of ze zich gaan nestelen in de Great Barrier Reef. Daarbij heeft het vlot een grootte van 150 vierkante kilometer ten opzichte van het 350.000 vierkante kilometer grote rif. Dit neemt volgens Becking niet weg dat er kansen zijn, aangezien het puimsteen een grote biodiversiteit met zich meebrengt. En naar verwachting komt het vulkanische gesteente binnenkort hier aan op de Australische kust. En nog een artikel over koralen. Uit De Optimist. Zeeonderzoekers hebben 3D-geprinte koraalriffen in zee geplaatst bij de Maldives om de beschadigingen de habitat te herstellen. En het klinkt misschien als een gimmick, maar het 3D-geprinte rif helpt tegen het uitsterven van het koraal en het helpt de dieren in de zee. De lokale vissers keken eerst sceptisch toe toen zeeonderzoekers het eerste rif van Karemik bij een van de duizenden eilanden op de Maldives in elkaar zetten. Koraal begint zijn levenscyclus zodra drijvende larven op zoek gaan naar een plek die vrij is van roofdieren en waterstromen. De kunst was om dit op te schakelen voor een permanente structuur op zee. En Reef Design Labs ontwikkelde vervolgens een soort bouwpakket voor op de zee. De onderdelen konden ter plekke in het water in elkaar gezet worden. Je hebt dan ook geen grote schepen nodig om op de locatie te komen. Met de hand kunnen duikers een stevig skelet vormen die geïnspireerd is op de inheemse koraalgemeenschap. Het alternatieve koraalrif biedt verder onderdak aan schaaldieren, sponsen en anemonen. En het zijn ook schuilplaatsen voor vissen. Het helpt dus om het zeeleven intact te houden.

Dat liedje was Jou om me heen door Trobby en Nielsen. En ga verder met Raccoon. En dat liedje is Love You More.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of, als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Zit je veel? Zo zorg je voor een goede houding. Mensen die zittend werken verrichten, herkennen het ongetwijfeld. Na een paar uur aan het bureau schiet de kramp in je schouders en zitten zelfs de meest onmogelijke houdingen niet fijn meer. Met moeite haal je je slapende benen uit de knoop en neem je je voor om weer ergonomisch verantwoord in je bureaustoel plaats te nemen. Maar hoe doe je dat nu precies? En belangrijker, hoe hou je dat vol? Een degelijke bureaustoel is een goed begin, maar een ergonomische werkhouding gaat verder dan dat. Want ook in een ergonomische stoel kun je onderuit zakken, je benen onder je billen vouwen of krom over je toetsenbord hangen. Om gezondheidsrisico's zoals rugpijn van zittend werk te voorkomen, is het belangrijk om een goede houding te blijven aanhouden. Goed voor ijzersterke rugspieren en voor je algemene gezondheid. En laten we beginnen met de beste tip. De aanhouder wint. Want je kunt alleen maar winnen als je af en toe even uit je zithouding wordt gehaald. Houd tijdens je werk in gedachten dat regelmatig opstaan ervoor zorgt dat je de tijd daarna goed aan je bureau blijft zitten. Neem een pauze van minimaal 5 minuten per uur. En zet een wekkertje dat je herinnert om even de benen te strekken. Ga naar het toilet, zet een kop thee of neem een paar diepe ademhalingen. Het doen van yoga-houdingen is ook een aanrader. En bovendien heb je met dit gegeven een goede reden om voortaan naar je collega's toe te lopen om iets te communiceren, in plaats van hen een e-mailtje te sturen.

0: En dat was Raccoon met tijd verliezen.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Dag.